jongens, deze kennen jullie echt allemaal. En wat me nou zo mooi lijkt, is als we straks één groot pinkpopkoor hier hebben. Oké, we moeten toch een beetje die stemmen smeren met z'n allen. Voor de rest van het weekend, kom op man. Ontzettend bedankt en nog ontzettend veel plezier. Dankjewel allemaal. Give it up for Matthew, Jay.